0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Jerry Lee.
1: You keep it knocking.

0: Netto.
1: Zo, heerlijk zeg. Goedemorgen, het is zondag geworden. Het is 5 juli 2026. Ik zeg goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, welkom bij het ochtendradio Vuitton op deze rustdag. Ja, zo is het maar net. Ja, we begonnen trouwens met Willie Nelson. Always on my mind, ook wel weer heerlijk om weer terug te horen. Ja, en dit was, hier net hoorden, Brooklyn, Carlijn, Jack, Caldera... En kom naar je toe. Dat is alweer een oud liedje van een paar jaar geleden. Goed voor de wekker wakker. Ja, in Perk bij Steenokkerzeel in België... is de 10e officiële route van de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden geopend. Het is een traject van 5 kilometer en 69 bordjes vol humor. Zo wil de gemeente de verzuring in de wereld tegengaan. Zo is er al een derde route die in de provincie Vlaams-Brabant wordt gelanceerd. Ja, het initiatief van de nieuwe wandeling komt van de schepen van toerisme. Ja, de man achter de bordjes is Camille de Bruyne, de voorzitter van de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden. Ja, het begon als een kleine actie om zijn eigen wandelingen tijdens de coronapandemie op te vrolijken. Is uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. De vereniging telt inmiddels meer dan 600 leden... die allemaal in het bezit zijn van een nutteloze lidkaart. Ja. Ja, voor de echte fans is er zelfs een VIP-lidmaatschap vanaf 15 euro. De voorzitter geeft eerlijk toe dat je daar eigenlijk even weinig aan hebt... behalve dat je op openbaringen, zoals die in de Perk... dan krijg je af en toe een klein cadeautje. Ja. Ja, zo zijn er verschillende borden. Hè. Er staat er bijvoorbeeld een pijltje, het is naar daar. Ja. Waar moet je dan heen, hè? En dan staat er een bordje naar links bijvoorbeeld, tenzij je daar moet zijn. Ook weer zoiets, ja. Allemaal van die nutteloze borden die je dan onderweg tegenkomt. En dat je denkt, wat moet ik ermee? Ja, met de opening zet de vereniging haar opmars voort. Naast de 3 routes in Vlaams-Brabant zijn er ook trajecten in steden als Ieper, Genk en Geel. Ja, de ambities die reiken deze zomer nog wat verder in onder andere... Nederland en in Frankrijk, daar komen ook van die nutteloze routes. Ja, dus dan kun je zeg maar een route lopen met allemaal nutteloze borden. Ja, ik noem maar nog even een leuk voorbeeldje. Er staat bijvoorbeeld een bordje. Hier kunt u vrij parkeren. Ja, het is overal vrij parkeren, maar dan geeft het bordje nog even extra aan dat je daar vrij mag parkeren. Hè? Bijvoorbeeld. Of dit is de eerste drive-in parkeerplaats. Nou ja. Elke parkeerplaats is een drive-in natuurlijk, dus het is ook weer nutteloos. Maar goed, daarom is het ook de nutteloze route. Ja, nou, check het maar eens. Ga er maar eens op googlen. En dan kom je er vanzelf al achter. Goed, het is vandaag zondag. I'll Be Missing You van Puff Daddy en Faith Evans... komt in de bovenste regio in de hitlijst. 9 weken lang stond het liedje in hitparade, hè?

Wat van Madonna. Jorden Dance Tilia bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen. Ja, er is een bevolking in de noordelijke helft van deze regionen met ook wat regen en motregen. Ja, de bevolking die gaat zich geleidelijk zuidwaarts uitbreiden, waardoor het later op meer plaatsen af en toe wat nat wordt. Ja, lokaal is er ook ruimte voor een beetje zon bij temperaturen tussen de 18 en 24 graden. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting maandag, dan wordt het met uitzondering van het noordoosten wat droog. Met wat brede opklaringen. Temperaturen tussen de 15 en 18 graden. En maandag is het vooral in het zuiden warm. 27 graden. In het midden ligt het rond de 22 graden. In het noordoosten nog een beetje veel bewolking. En eerst ook kans op een spatje regen. Dus vandaag wordt het een koele dag. Hè? Niet echt warm. 18 tot 24 graden. Met ook her en der wat regenbuitjes. Hè? Ja. Als ik bijvoorbeeld zeg, man met een hoge tenor. Groot entertainment gehalte. En een presentator, handelsmerk, een showman bijvoorbeeld. Hè? Ja. Hij heeft ook een bijnaam, dat is Geer. Nou ja, dan hoef ik al bijna niks meer te zeggen. Nee, we hebben het natuurlijk over Gerard Jan Joling, want zo heet hij officieel.

My dad's no gone. 48 years, I may never go home. Hard being strong, no

Voor vandaag Bernardo en Op het Kamp. Goedemorgen, voor de wekker wakker mocht je net de radio aanzetten. Ja, op deze dag in 1865, de Amerikanen die richten op deze dag de geheime dienst op, de US Secret Service. De taak van de dienst was eerst alleen het beschermen van de waarde van de Amerikaanse dollar in 1901. Maar na een aanslag op president McKinley kreeg de geheime dienst er een taak bij, het beveiligen van de Amerikaanse president. En tegenwoordig waakt de dienst niet alleen over de president, maar ook over het Witte Huis en wat andere overheidsgebouwen. En op deze dag in 1865, William Booth, die formeert in Londen het leger des Heils. Ja, tegenwoordig is het leger actief in meer dan 80 landen. Ja. En de Eerste Kamer neemt met ruime meerderheid de leerplichtwet aan. Dat gebeurt in 1900. Elk kind moet nu vanaf zijn zesde jaar officieel naar school. Ja. En ter gelegenheid van de op handen zijnde kroning van Edward de VII vindt in Londen een banket voor de armen plaats. Zo'n 450.000 gasten feesten op kosten van de koning en de sponsors. Ja. Dus alle armen krijgen op dat moment even een keer lekker eten. Ja. Goed, vandaag het nieuws. Marokko moest zaterdag fixen een bak om de kwartfinales van het WK te halen. Canada was wel de betere ploeg in de eerste helft, maar na een paar ingrepen van de bondscoach wonnen de Marokkanen uiteindelijk met 0-3. Ja, het werd overal gevierd in heel Europa. Alle Marokkaanse gemeenschappen die hebben feest gevierd. Ja, 3-0, daarmee wonnen ze. Ja, de kwartfinales zijn dus nu bereikt. De fans die reden toeterend door de straten met de Marokkaanse vlaggen. Zo gingen ze ook de straat op om feest te vieren. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Ja, op sommige plekken was het ook minder leuk, want er werden zelfs politieagenten belaagd. Dus dat was ook wel weer een nadeeltje. En nieuws uit Rusland. Russische olieraffinaderijen zijn al een tijdje doelwit van Oekraïnse aanvallen. Daardoor heeft Rusland een groot probleem. Ze hebben geen brandstof meer. En steeds meer Russen die merken ook de gevolgen van de oorlog in hun dagelijks leven. Ja, de oorlog treft Rusland nu op welvaartsniveaus. En als laatste bericht, een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand ontvoerd. Ze zijn verkracht en afgepest. Dat meldt onder andere de media in het land. De vrouwen waren op uitnodiging van een zakenrelatie naar Pakistan gekomen. Ze hadden elkaar in Singapore ontmoet. In Pakistan werden de vrouwen naar een pand gelokt. En daar werden ze dagenlang vastgehouden door bewapende mannen die losgeld eisten. En de vrouwen ook seksueel misbruikten. Ja, een van de verdachten is volgens de lokale media de zoon van de vicepremier en de minister van Buitenlandse Zaken. Dus ja, ga je voor een reisje weg om wat contacten te leggen. En dan krijg je dit, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Zo dadelijk dan zitten we erin, hè, in de Franse week. Dat duurt nog eventjes, want vanaf 20 juli. En dan gaan we extra veel Franse liedjes draaien in dit.

0: Cruijff Arena in Amsterdam staat hij de komende dagen. Het gisteren een concert, vandaag treedt hij ook op. En maandag ook weer. Hè. Dus wat dat betreft is hij wezenloos populair. Bruno Mars hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar vandaag in het verleden. Ja, voor het eerst wint een wielrenner de Tour de France die geen Fransman is. Het is Faber uit Luxemburg. In de laatste etappe breekt de ketting van zijn fiets, waardoor hij lopend over de finish komt. En dat gebeurde in 1909. En het aardappeloproer in Amsterdam bereikt zijn hoogtepunt. Vrouwen plunderen pakhuizen met aardappelen en andere levensmiddelen die door de oorlog in het buitenland peperduur waren geworden. Dat gebeurde op deze dag in 1917. Ja, en de confessionele partijen behalen een grote overwinning tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in Den Haag. Het zijn de eerste verkiezingen waarin ook vrouwen mogen deelnemen. En dat gebeurde in 1922. En als laatste uit het verleden, 1923, de warmste hittegolf die ooit in Nederland geregistreerd is, gaat van start. De hete periode duurt 11 dagen. De gemiddelde temperatuur in het beeld bedraagt in de dagen in 1923 33,8 graad op deze dag. Hè? Ja. Goed, nog even het nieuws van vandaag. Bij een verkeersongeluk op de N279 bij Helmond is een automobilist van 80 jaar om het leven gekomen. Slachtoffer is Gerard Daandels, zo zegt de gemeente Deurne. Hij was daar tussen 2000 en 2010 burgemeester. Ja, hoe hij met zijn auto in botsing kon komen met een vrachtauto, dat wordt dus nu onderzocht. Ja, er wordt vandaag ook geraced. Max Verstappen gaat een weekend beleven die snel vergeten wordt op Silverstone. Na de teleurstellende sprintrace in de kwalificatiestart met de Grand Prix van Groot-Brittannië zondag vanaf plek 7. Dus vandaag wordt er geraced. Nou ja, op 1 mag starten Antonelli, Hamilton op 2, Hadjar op 3 en Verstappen dus pas op plek 7. Ja, moet je nagaan. Ja, Leclerc staat op 2, Russell 4 en Norris die zit nog voor Verstappen op nummer 6. Ja. Goed, vandaag dus veel racerijen. Het is vandaag ook de dag van de heilige Cyrilius en Methodius. Ze zijn de apostelen van de Slavische volken. Cyrilius en Methodius waren broers. Ze kwamen uit Noord-Griekenland. Ze waren monnik en stonden in verbinding met de Oost-Europese culturen. Wie daar in hun dagen christen wilde worden, moest de Latijnse taal beheersen en de cultuur op de koop toenemen. Betekent in de praktijk dat het christelijke geloof voor de gewone man in het oosten ontoegankelijk bleef. Ja, vandaag is het dus de speciale dag. Vooral in Tsjechië en Slowakije wordt het gevierd. In het Rooms-Katholisme. De heilige Cyrilius en Methodius.
1: De back-to-back classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.
3: Get roll with the fever on the dance floor.

Everything begins with consciousness.

Ja, ze neuriet in het liedje ook nog een keer haar eigen naam, hè? Dalinda, joh, de naal bij Voor de Wekker Wakker. Ja. Goed, nou ja, gisteren hebben we het misschien wel gezien, hè? Marokko heeft, zeg maar, Canada verslagen. Marokko won met 3-0. Maar ja, het was natuurlijk ook wel weer een puinhoop op verschillende plekken. Want er werd vuurwerk afgestoken. De festiviteiten die liepen onrustig. In Den Haag bijvoorbeeld, in de Schilderswijk, heeft de ME ingegrepen. De politie was ook nog bekogeld met eieren en zwaar vuurwerk. Ja, waarom ze dat gedaan hebben, weet ik ook niet. 29 personen zijn aangehouden. 2 agenten en ook een verkeersregelaar zijn gewond geraakt. Ja, het was ook onrustig in Brussel. Daar werd ook fikse feest gevierd door de Marokkanen. Antwerpen, daar was ook een groot feest. Maar ja, daar waren ook weer schermutselingen. In Rotterdam, Leiden, Utrecht, daar was het onrustig. En heeft de ME ook ingegrepen. En de Franse politie heeft afgelopen zaterdag een man gearresteerd die de Eiffeltoren beklom en er ook een Amerikaanse vlag aan ophing. Ja, de man die klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte van 115 en 276 meter. Ja, je moet het maar durven. Hij heeft het dus gedaan. Het incident gebeurde rond 3:45, zo melden de kranten. De man klom aan de buitenkant van de Eiffeltoren van de tweede verdieping. En net voordat hij de derde verdieping wilde beklimmen, hing hij een Amerikaanse vlag op. Toen hij de derde verdieping had bereikt, werd hij uiteindelijk door de politie aangehouden. Ja, en delen van de stoffelijke resten van het hulmeisje zijn onvindbaar. Eerder ontbrak ook de schedel van het onbekende meisje dat in Maren begraven ligt. Ja, de schedel is nu teruggevonden, maar de onderkaak is weg. Ja, het Openbaar Ministerie die wijt de vermissing van delen van het meisje aan een grootschalig onderzoek dat officiële instanties doen naar de identiteit van het meisje. Ja, in de 50 jaar sinds het aantreffen van het hulmeisje in 1976 is er veel gedaan om de identiteit te achterhalen. Al dus een woordvoerder van het OM. Dat werd onder andere gezegd bij RTV Utrecht. Ja, zo werd haar graf al 5 keer opengemaakt om stoffelijke resten van haar te onderzoeken. Ja, op 24 oktober 1976 zag een wandelaar in een ondiepe kuil vlak bij de snelweg de A12 in Maarsbergen het naakte lichaam van een jonge vrouw liggen. Ja, het lichaam was in verre staat van ontbinding. Ja, de identiteit kon toen niet worden vastgesteld. Zo werd ze het hulmeisje genoemd. Ja, ze is vernoemd naar de parkeerplaats De Hul die destijds langs de A12 lag. Ja, het meisje werd in een anoniem graf in Maren begraven, maar het onderzoek van de identiteit van het meisje is altijd doorgegaan. Ja, in 1986 leek het erop dat haar naam bekend was en dat ze was opgegraven, stelde het Nederlands Forensisch Instituut onder meer op basis van haar gebit vast dat het om Monique Jacobsen ging. Ja, Jacobsen was in april 1975 weggelopen van huis en haar zus was ervan overtuigd dat ze dood was. Ja, het hulmeisje werd herbegraven. En daarna werd het graf weer opengemaakt. Ja, en daarom zijn men dus onderdelen, ik noem het even zo, hè, onderdelen van het lichaam kwijt. Ja, nou is dus de kaak spoorloos verdwenen.

Ja, de dagtoppen voor vandaag. Bernardo en op het kamp. Ja, vandaag wordt er weer gevoetbald. Wat betreft het WK-voetbal. Brazilië tegen Noorwegen. Het begint vanavond om 10 uur. De komende nacht om 2 uur. Dan is het Mexico tegen Engeland. En morgenavond om 9 uur. Mooie wedstrijd.

0: altijd op zoek naar nieuwe muziek. Je hoorde Angel en Call Me bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag, de 5e juli. Ja, het is de hoogste tijd om even te lachen.
1: Begin de dag.
2: Erik van Vliet.
1: Met een lachen.
3: Mag ik nog één zeggen over radio-dj's? Mag ik er één ding over zeggen? Klik een beetje een oude lul, maar vroeger als je radio zette, lekker muziekje, rustig stemmetje, kon je rustig wakker worden. Tegenwoordig, die ochtend-dj's, die zijn druk. Vergeleken met mij zijn het boeddhistische monniken. Maar voor de tijdstip... zijn ze fucking druk. Radio tegenwoordig is allemaal heel hysterisch tegenwoordig. Ze draaien bijna geen muziek meer. Het gaat volgens mij ongeveer tegenwoordig als volgt. Dit is Radio Annabel. Radio Annabel, 504 op de eten. Hey, goedemorgen dames en heren. Dit is Jeroen van den Berg hier op radioannabel.nl. We hebben een hele leuke uitzending vandaag met lekkere muziekjes. En er zit ook een leuke gast, vandaags gast Philip Geubels. Philip, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Philip, goedemorgen. Philip, heb jij een beetje een leuke dag aan?
4: Ja, ik ben net pas wakker, hè. Doe net pas mijn ogen open.
3: Dankjewel, Philip Geubels. Heb jij een vraag voor Philip Geubels? Meld het even naar jeroen@radiobel.nl of via Twitter, Instagram of Facebook. Of sms van 1234 op Radio Bel. Oké, dames en heren. Natuurlijk gaan we ook muziek draaien. En natuurlijk zijn we heel benieuwd wat deze week de knetterhit van de week is. Maar voordat we een keer tegen gaan, we eens even naar het verkeer. Johnny Zaken, goedemorgen. Goedemorgen, John. Is het een beetje druk op de weg?
5: Nou ja, we hebben vrachtauto's omgegooid. Dus files op de gebruikelijke plekken.
3: Oké, dankjewel, John. Tot volgende uur op Radio de Bouw. Oké, dames en heren. Natuurlijk gaan we snel weer verder. En natuurlijk gaan we ook even naar het weer. Magreet. Hallo, Magreet. Magreet, is lekker weer. Ja, is lekker weer. Oké, dankjewel. Tot volgende uur op Radio de Bouw. Oké, dames en heren. Voor we verder gaan, nog even dit.
6: Heb jij een doei dat bij elke hartslag ergens op de wereld een ziek kindje wordt geboren? Steun dat zieke kind en stort geld op Giro 555.
3: Wauw, daar ben ik even stil van. Maar niet te lang.
7: Broodjes. Lekker luieren.

0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

tweede van Gerard Joling vandaag. Hè? Want we draaiden al vakantie in het eerste uur in Voor de Wekker Wakker. En dit was de tweede. In de 80s remake, samengesteld door VoiceOver. Dit was er weer. Dit was Voor de Wekker Wakker op deze zondageditie. De vijfde van de zevende. Ja, het reddingsteam van USAR die keert terug uit Venezuela vandaag. Het team landt op de vliegbasis. De leden en hun honden hebben na de aardbeving in Venezuela meegeholpen met het zoeken naar slachtoffers onder het puin. En op het WK voetbal speelt Noorwegen met de topspits Haaland vanaf 10 uur Nederlandse tijd tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië in New Jersey. En komende nacht treffen Mexico en Engeland elkaar. De wedstrijd begint dan om 2 uur Nederlandse tijd in Mexico stad. Ja, en Max Verstappen staat vanmiddag om 4 uur aan de start voor de grote prijs van Groot-Brittannië. Op het circuit van Silverstone moet hij zijn achterstand op WK-leider Antonelli proberen te verkleinen. Ja, Verstappen die start vandaag vanaf de 7e positie. Sorry. En de 113e editie van de Tour de France is gisteren in Spanje van start gegaan. Vandaag is de tweede etappe en die gaat van Tarragona naar Barcelona over 184 kilometer. Ja, volgens mij hebben we alles gehad, hè? Alle blaadjes aan de kant. Ja, kunnen de papierversnipperaar in. Het is weer gebeurd, hè? Doei.

we kunnen weer lekker van de zondag genieten vandaag. Dit was hem weer, dit was voor de wekker wakker. Het programma is er elke dag weer, hè. Ja. Ja, en morgen is het maandag en dan zijn we er weer, hè.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.
2: We got it together, didn't we?

0: live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franka, Ad en Theo.
2: Proberen voor u het programma te presenteren. Podium Breed. Vanavond hebben we een aantal gasten in de studio, maar daar zo meteen meer over. En voor, naast mij zit Franka als mijn rechterhand. En achter de knoppen zit vanavond Hartger. Die valt in voor Ad. En dankjewel dat je er wil zijn vanavond. En we gaan er weer een gezellige avond van maken. Onze gasten zullen zich zo meteen zelf presenteren. Maar alvorens we dat doen, gaan we het eerste nummer draaien wat past bij het begin van de uitzending. Een nummer uit de opera De Parvis. Nee, gaan we dat niet doen?
3: Eerst One Way Wind.
2: Goed zo.
4: Ja.

0: Ja, dit was een van de bekendste nummers uit de opera, De Parelvissers van Bizet. We hebben tegenover mij aan tafel Henk Vleeshouwer, die deze opera's allemaal uitzoekt voor...
1: opera's, ja.
0: Ja, nou ja, we noemen het allemaal opera's. En dit was wel een hele bijzondere, zei je, ja. Want het was een voorkeur van jezelf.
1: Ja.
0: En als jij mensen tegenover je kreeg die zeiden van, ik heb helemaal niks met opera... En dan had jij een speciale truc om ze toch wel over de streep te trekken.
1: Dan zei ik van, vind je de muziek van André Rieu mooi? Ja, die vinden we heel mooi. Ik zeg, dan moet je komen, want dan hoor je de muziek die André Rieu ook speelt. Nou, die mensen komen dus.
0: Ja, en dan spreek jij ze naar de hand en dan zeggen ze...
1: Ik heb ze nog niet gesproken, want die opera moet nog komen.
0: Oh, deze moet nog. Ja, deze
2: moet
0: nog
2: komen. Je hebt ze overgehaald om dinsdag te komen.
1: Ja, ik heb
2: er
1: echt een paar mensen overgehaald die komen. Die normaal gesproken helemaal niks om opera geven. Ja. Sterker nog, die hebben er een hekel aan. Maar die komen nou wel. Dus,
0: ja, ja.
3: Denken ze dat ze een hekel hebben?
1: Ja. Dat denken ze, ja. Nou, ja, ik hoop dat ze het mooier gaan vinden. Ja. Maar dit is ook echt een opera, vind ik. Er gaan wel meer mensen met mij mee. Nou, die gaan mee naar Luik, die gaan mee naar Parijs. Die komen nooit bij een opera. En dan neem ik ze niet mee naar een opera van Wagner. Want dat is veel te zwaar.
0: Dan ben je gelijk genezen.
1: Hè? Dan komen ze nooit bij een opera. Maar nee. Dit is echt een opera dat ik die mensen gewoon beter toe kan nemen. Die, als je deze voor de eerste keer ziet, denk ik dat je het best wel leuk vindt. Ja. Ja.
2: Het is een soort opera voor beginners.
1: Het is echt een opera voor beginners, ja.
0: Ja.
2: Nou, ja, ik ga er ook over nadenken.
1: Ja. Er komt nog een tweede opera. Dat is de laatste van het seizoen. Die heb ik ook uitgekozen. Dat is Il Trovatore van Verdi. Nou, ja. Dat is ook een klapstuk. Dat moet je ook. Er zitten zoveel bekende melodieën en zoveel mooie melodieën. Moet je ook gezien hebben. Dus, ja.
0: Maar de meeste mensen kennen de componist Bizet van Carmen.
1: Van Carmen, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een hele bekende.
1: Ja, dat is wel de meest opgevoerde opera in de wereld, hoor, Carmen.
0: Toch wel?
1: Ja. Ja, die wordt echt het vaakst het meest uitgevoerd.
0: Ja.
1: Maar hij heeft eerst geschreven De Parelvissers. Daar is hij een beetje bekend mee geworden.
0: Ja, alleen aan De Parelvissers las ik, er hangt wel een verhaal aan dat... De muziek was er wel, maar er was ook een libretto, maar het was allemaal een beetje spoorloos.
1: Oh, dat ken ik niet. Dat,
0: ja, en dat is pas in 1990, rond die koers, is alles weer boven water gekomen. En vanaf dat moment ging het crescendo.
1: Oké.
0: Want er waren wel aanpassingen in de muziek gemaakt, omdat ze de partituur niet compleet hadden.
1: Ja, oké.
0: Die is naar de hand teruggevonden.
1: Wel de originele partituur?
0: Ja.
1: Oké. Dus, nou, dat is weer, hoor ik, dat leer ik ook weer wat vandaag.
0: Ja, zo is het. Maar het is wel een heel speciale opera, omdat hij speelt zich helemaal niet af in de bekende regio's.
1: Nee, hij speelt zich af in een dorpje aan de kust van India.
0: Maar
1: Sri Lanka, India,
0: Ceylon,
1: nou, dat ligt ook vlak bij elkaar. Dus,
2: ja,
1: en daar moeten de mensen geld verdienen. Wel duiken naar de oesters met parels erin. Dus, en daar hadden ze dus Laila voor. Laila, een van de hoofdpersonen, dat was een priesteres. En die moest de goden geurig stemmen om te zorgen dat die mensen weer veilig boven kwamen en weer veilig naar huis konden.
0: Ja.
1: En dan goed, die mochten natuurlijk helemaal niet naar mannen kijken, wat dan ook. En maar ja, toch waren er twee mensen die erg verliefd waren op haar. En die haar een hele mooie vrouw vonden. En die, waren heel goede vrienden. En daar kwamen ze achter bij elkaar. En toen hebben ze elkaar beloofd om Laila los te laten en niet lastig te vallen. En de priesteres te laten. Maar, wat gebeurde er? De ene, die raakte toch verliefd op haar. En daar kwamen de anderen achter. Met name de hoge priester. Van Brahma, ja, dat was natuurlijk foute boel. Ja, en toen, ja, het is heel kort verhaal, het verhaal is natuurlijk veel langer.
0: Ja.
1: En ja, op het eind dan doet die andere vriend, die redt hun. Maar loft slecht, heel slecht voor hem af, dus maar ja, dat is opera.
0: Ja, dat is
3: ja. Ja. Maar,
0: kijk, je ziet wel een stuk uit de opera's op tv, nooit compleet, want dat is te lang. Wat mij altijd een beetje dwars zit, is... Je kijkt naar een heel mooi stuk. Er wordt mooi gezongen, prachtige muziek, mooie decors. Maar als je van tevoren het verhaal niet gelezen hebt...
1: Ja,
0: dan ontgaat je de clue. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja. Ik heb je helemaal gelijk.
0: Hoe komt dat? En wat kun je daar dan doen? Oh. Buiten het feit dat je een boekje meekrijgt als je de zaal in komt.
1: Nou, het komt door een paar dingen. Ten eerste, omdat je... Het is vaak het Italiaans of het Frans. Nou, Frans is ook niet mijn sterkste taal. Nou, Italiaans helemaal niet. Dus je kan niet volgen wat er gezegd wordt op het toneel. Nou, in elk operahuis is er boventiteling. Maar ja, als je te dichtbij zit, moet je een keer boven en laag. Dat is ook niet allemaal goed. Dan kan je de tekst een beetje volgen. Maar je moet het verhaal echt goed kennen. Anders heb je er niet veel aan.
0: Nee.
1: Ik ben met lid van de operaclub. En we zijn bijvoorbeeld een keer naar een Russische opera geweest. En dat was een prachtige opera. Maar ja, dan zaten mensen naast mij die zeiden, oh, ik vond er helemaal niks aan. Dat was een waardeloos verhaal. Ik snapte er helemaal niks van. Zeg maar, heb je dan het verhaal gelezen? Heb je je eigen ingelezen? Weet je waar het over gaat? Nee, dat heb je niet gedaan, maar dat zie ik wel. Gedaan. Dat is foute boel, dat moet je niet doen.
0: Nee.
1: Als je naar opera gaat, zorg dat je het verhaal weet. Dat je weet wat het over gaat. Wie zijn de hoofdpersonen? Daarvoor hebben we nou ook ingesteld bij Jan van Bezouw dat wij van tevoren een inleiding geven, het verhaal vertellen, maar ook de hoofdpersonen in beeld brengen. Dat je weet wie de hoofdpersonen zijn, wat die in het verhaal gaan doen. Want anders moet je het in het verhaal achterkomen. Maar nu weet je het van tevoren. Hè. Dat wordt toch erg door de mensen gewaardeerd. Dus.
0: Tuurlijk. Ja. Ja. Ja, want je zit er toch om iets meer van mee te krijgen dan sec de muziek.
1: Ja. Ja. Dus dat is, dat is gewoon een must. Dat moet je eigenlijk wel opleggen. Je moet het verhaal van tevoren goed weten.
0: Ja. Als je kijkt naar wat jullie dan selecteren. Zijn dat bekende operahuizen? Of hoe gaat het in zijn werk?
1: Nou, het is meer van... Anne-Karin en ik, die doen dat samen. Presenteren Jan van Bezouw. En van tevoren hebben we afgesproken. Jij mag er twee uitkiezen en ik mag er twee uitkiezen.
0: Ja, ja.
1: Dus Anne-Karin zoekt er twee uit en ik zoek er twee uit. Ja, en de keuze van mij die is meer van... ik ben dan meer een soort iemand die zegt van... Nou, ik ga draaien voor een hoop mensen die het mooi vinden. Mm-hmm. Dus niet zozeer, want ik vind het zelf ook mooi.
0: Ja.
1: Maar ik wil hebben dat er een opera draait... waardoor heel veel mensen mooi gevonden wordt. Dus ik hoop die zaal wat voller te krijgen als normaal. Ik kijk even naar jullie.
3: Mm-hmm. Heel goed.
1: En dat is mijn doel. Ik wil het zo breed mogelijk maken... dat er zoveel mogelijk mensen interesse krijgen in opera.
0: Ja, een beetje. Je bent dan de André Rieu van de opera.
1: Ja. Okay. Of ik dat nou een compliment vind, weet ik niet.
0: Maar beschouw het als een compliment dan.
2: Maar in ieder geval een ambassadeur van de opera.
1: Dat probeer ik wel te zijn. Zeker nu met de parelvissers, omdat ik die uitgekozen heb, ben ik echt heel erg aan het lobbyen. Ik heb gelukkig een hele stapel folders gekregen van Judith om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van het programma van Jan van Bezouw.
0: Ja. Nou ja, goed, en dat ligt er ook niet om, want daar hebben we straks nog wel eventjes
1: over.
0: Maar als je mensen uitnodigt en die kopen een kaartje en die komen en zitten in de zaal, wat kun je ze dan meegeven van tevoren? Let daar eens op, of let daar eens op. Of, waarom vraag ik dat? Omdat ik ga helemaal naar Philharmonie Zuid en daar zit een programmaatje onder op je telefoon, dat heet Mozart.
1: Ja.
0: En dan krijg je tijdens de uitvoering, krijg je heel kort eventjes, dat is dat. En daar moet je op letten. En nu hoor je...
2: Ja.
1: Nou, dus dat wat ik wil echt samen met Anne-Karin doen, om van tevoren die mensen in beeld te brengen en de situatie goed uit te leggen. Dat is noods met een beeld op het groot beeld. Dat ze kunnen zien waar die opera zich afspeelt, wat gebeurt er. Ook halverwege stoppen we of moeten we misschien een stukje uit openknippen omdat die te lang is. Mm-hmm. Proberen we dat verhaal toch weer zo goed mogelijk te vertellen. Dat de mensen weten waar we verder gaan.
3: Ja, en we delen van tevoren ook bij binnenkomst opera info uit. Die maakte Anne-Karin ook.
0: Ja.
3: Dus daar staat al een beetje uitleg bij. En wat over de componist. Dus mensen kunnen daar al een beetje in lezen. Maar het beste is gewoon ook inderdaad die inleiding bijwonen. Mm-hmm. Zodat je echt weet van daar moet ik op letten. En dat helpt enorm.
0: Oké, okay. We gaan even het gesprek onderbreken met een stukje muziek.
1: Als jullie het eerste fragment doen wat ik gemaakt heb, dan zie je met name omdat het een Franse opera is, en dan leer je ook wat. Een Franse opera heeft altijd ballet.
0: Ja.
1: Er hoort ballet in. En dat eerste stuk wat ik laat zien is met name een stukje ballet en een koor. Het is gecombineerd en dat lijkt me heel mooi om te zien, hele mooie kledij. En ik stel voor dat we naar het eerste fragment even gaan kijken.

0: Ja, dit was een stukje uit...
1: Een stukje uit de eerste acte. Maar dat was met name mijn bedoeling om het ballet en de koor... de combinatie ballet en koor te laten zien en te horen.
0: Ja, als ik kijk naar de decors, ja. Die zijn vrij modern.
1: Nou, ik heb ook speciaal een stukje voor het decor, fragment 3, om het decor in beeld te brengen.
0: Oké, omdat ik kreeg een uittreksel uit het Jan.
1: Ja, dat is het decor, ja.
0: Ja, maar dat vind ik wel redelijk strak, modern. En het is niet meer het pompeuze van...
1: Modern.
0: Modern. Meer bij de tijd, noem ik het toch maar.
1: Oké, okay, ja.
0: Hè? Als je zo'n groot beeld krijgt van Boeddha...
2: Ik snap wat je bedoelt. Het is ook een vrij recente opera ten opzichte van andere opnames die ook wel eens vertoond worden.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is iets van de regisseur. De regisseur bepaalt helemaal hoe hij eruit ziet en hoe de kledij zit. Ja. En, dat heb ik ook geleerd bij de Opera Club. Ik dacht dat de dirigent het allemaal deed, maar dat is niet waar. Dat is de regisseur die het doet, hoor.
0: De dirigent geeft de muziek aan in al zijn ups en neergangen en dergelijke. En de muzici hebben maar te volgen.
1: Die hebben de dirigent te volgen, maar die bij de regisseur bepaalt hoe het eruit ziet. En hoe het eigenlijk
0: en gespeeld wordt. Hè?
1: Hoe het gespeeld wordt. En, Dus maar dat is misschien leuk, ik weet niet of dat nog kan, om de derde fragment even te laten zien. Dan zie je echt een stukje van het decor.

0: In een stukje film zie je dus boventiteling. Dat,
1: ja, maar dat hangt
0: in het Engels.
1: Dat klopt. We hebben Engels ondertitels, we hadden die anders. Dus we hebben Engels ondertitels. En dat doen ze omdat er onder in het beeld veel gebeurt. En dan laten ze het boventitels boven zien. Om het beeld onderin niet te verstoren. Maar als het onderin niet zoveel gebeurt, laten ze het gewoon weer onderaan zien.
0: Maar dit is ook wat we in de zaal straks te zien krijgen.
1: Het is precies wat ik heb stukjes die we straks in de zaal, de hele opera die we in de zaal heb ik stukjes uit, een paar stukjes eruit geknipt om te laten zien.
0: Je zei van als het wat lang is, dan kunnen we een stukje tussenuit halen.
1: Ja. Maar bij deze hoeft het niet, want deze is niet zo lang. We zijn dik voor 10 klaar, dus we zijn helemaal tevreden. Dat, we echt
2: dat
1: voor...
2: is mijn limiet.
0: Ja, leuk. Ja. Want stel je voor dat mensen op basis van wat ze zien... toch besluiten een keer over hun schroom heen te stappen om naar een opera te gaan. Dan kopen ze een kaartje en hoe laat worden ze dan in de zaal verwacht? Want
1: 7 uur begint de inleiding van Annegrien. Dus dan we hopen dat iedereen in de zaal zit en begint Annegrien met het verhaal. Nou is dit niet zo'n uitgebreid verhaal. Dus ik denk dat ze 10 minuten nodig heeft. En dan heeft ze het alles verteld wat ze wil vertellen. Ik heb de beelden in beeld gebracht van de hoofdpersonen.
0: Ja.
1: Om dat de kracht bij te zetten. Dat mensen weten wie wat speelt in de opera. En dan beginnen we zo. Ja, daarna beginnen we met de opera te draaien. En de eerste acte duurt 50 minuten. Dus dan zijn we om 8 uur zijn we aan de pauze toe. Dan kunnen mensen even bijkomen voor al het moois wat ze hebben.
0: Ja.
1: Ja. En dan kwart over 8:30 gaan we verder. En het andere gedeelte duurt een uur en 20 minuten geloof ik. Dus we zijn mooi op tijd.
0: Het zijn 2 actes.
1: 3 actes zijn het. Alleen we doen de eerste acte, pauze en dan acte 2 en acte 3.
0: Oké.
2: Nou ja, wat ik altijd zeg. Als je een keer opera wilt proberen, is het wat voor je. Dan is dit eigenlijk ideaal. Want het kost €9 in plaats van, noem het maar, de operahuizen.
0: Ja.
2: En dan kan je het een keer testen. Of je het leuk vindt en of je het inderdaad de moeite waard vindt. Want het is natuurlijk fantastisch om ze in de Nationale Opera of waar dan ook echt te gaan zien. Maar dit is een hele mooie, kan een hele mooie laagdrempelige test zijn voor jezelf. Van vind ik dit wat?
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel tof.
0: Ja.
1: Het is geen ingewikkeld verhaal. Het is makkelijk te volgen. Dus,
0: daarom, dus wat dat betreft, kan het geen beletsel zijn.
1: Het kan geen beletsel zijn.
3: Het is dus echt de opera voor beginners.
0: Ja, wat jij net ook
2: zei.
0: Ja.
2: Leuk. Ja. Nou, welkom.
1: Van die kant ook.
0: Ja. Wat grappig is dat de kapaalvissers en ook de laatste, Il Trovatore, dat zijn
1: de publiekstrekkers.
0: Bekendste. Ja,
1: dat zijn probeer echt die zaal zoveel vol mogelijk te krijgen.
0: En dan krijg je de 2 tussendoor waarvan ik denk: Engelbert Humperdinck.
1: Maar dat is de zanger die wij...
0: Ik die ooit tegengekomen bij de opera? Ik kan me niet voorstellen.
1: Ja, het is een opera-componist, dus...
0: Maar hij was toch die popzanger?
2: Nee, maar het is een andere.
0: Was een andere.
1: Dat hebben we niet met elkaar te maken, hoor.
0: Oké.
2: Nee, we proberen altijd 2... of tenminste, ik probeer dan altijd 2 echt bekende namen... maar dan niet die de afgelopen 2 jaar al zijn vertoond. Want anders kom je inderdaad elk jaar de Carmen. Dat is ook niet tof. En dan 2 bijzondere. En dan weten Henk en Anne-Carine me altijd te overtuigen. Die moet je echt proberen binnen te slepen. Nou, dat is goed. Dus dan, ik ben aan de slag gegaan. Want die Koningskinder die in november komt... die is van de Nationale Opera. Ja. En die kun je eigenlijk nergens ooit zien. Dus het is dat ik een contact had bij de opera... en dat ik zei, joh, kunnen wij een licentie krijgen om die te laten zien? Nou, vonden ze super grappig. Dus dat heb ik gekregen. En Anne-Carine en Henk die waren allebei helemaal dol op die Koningskinder. Dat is echt een hele bijzondere. Dus ik dacht, oké, doen we die erin. En mensen moeten ook een beetje leermaars wat anders ook kennen.
0: Ja.
2: Hij moet wel toegankelijk zijn, dat is wel mijn voorwaarde ook. Mm-hmm. En die van januari, La Juive, die hebben ze me ook. Je moet echt proberen die licentie te krijgen. Dus ik heb echt via de Weense Staatsopera allemaal mailtjes gestuurd. Uiteindelijk kwam ik in New York terecht, want daar was de licentiehouder, was een producent. Dus die heb ik echt gemaild van, we zijn zus en zo klein in Nederland. Weet je waar dat ligt, bij wijze van spreken? dus dat vond hij hartstikke tof. Dus die mogen we ook, hebben we ook die licentie voor gekregen. Ja, dat is gewoon echt heel bijzonder.
0: Ja, ja.
2: Dus daar ben ik dan weer heel trots op dat we echt een leuk programma hebben. Met en inderdaad 2 aansprekende en 2 waarvan je denkt, de moeite, want de operakenners die raden dat aan. Dus
4: en dat is natuurlijk altijd nog, daar hadden we het vorige keer ook over. Je kunt allerlei opera's mooi vinden en willen laten zien. Maar het cruciale is, je moet een licentie. Je moet een licentie hebben.
2: Absoluut. Ja, maar anders dan kan je eigenlijk geen fatsoenlijke PR doen. Dat vind ik dan ook wel heel belangrijk. Plus, ik voldoe graag aan de wet.
4: Ja, natuurlijk.
0: Nee. Ja, zeker
2: dus
0: zo.
2: Dus dat proberen we echt goed te regelen. En een andere voorkeur van mij is, moet echt niet langer duren dan 2,5 uur. Want dat vind ik voor opera voor beginners echt wel de max. En er zitten heel veel gevorderde opera-kenners hoor bij ons. Maar
0: toch.
2: Ja, het moet niet later dan worden dan 10 uur. En zeker in de winter vinden mensen niet fijn. Mm-hmm. Nee. Ja. Daarom beginnen we ook om 7 uur.
1: Dus, en soms betekent dat we een stukje strategie.
4: Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Dat was voor Pasen ook.
2: Ja. Ja.
0: Maar jij zei van de tweede is van Koningskinderen, dat is van de Nationale Opera.
2: Ja.
0: En dat je dat nergens kunt zien.
2: Nee.
0: Begreep ik van jou?
2: Ja, dat klopt. Zij geven geen licenties uit voor de vertoning van hun opera's. Dus je kan de DVD kopen, ja. Maar ja, dat is in je eigen...
0: Maar die mag je niet in de grote zaal vertonen?
2: Mag je niet openbaar vertonen. Nee, dus dat doen zij niet. Want ja, ze willen natuurlijk dat mensen naar Amsterdam komen. Hm. Alleen die kaartjes kosten... Nou, ik denk dat ze beginnen bij €80.
0: Ja.
2: En als je... Oh, 100 zelfs. En als je echt goede plekken wil, dan betaal je zo €150, €200. Ja, dat kan niet iedereen. Dus voor €9 kom ik heel... Want ik hou van de opera en zeker van de Nationale Opera en ballet. Ja. Dus dat die hier voor €9 te zien is, ja, ik ben erbij.
0: Ja.
2: Dat is echt heel tof.
1: En dat vind ik nog één bijzonderheid. Je doet je eigenlijk niet te genoeg. Want we hebben nou Nederlandse ondertitels erbij, hè?
2: Ook.
1: We hebben uit Amsterdam gekregen. Ik kreeg van jou het adres door van die man. Heb ik contact mee en ik kon hem downloaden. En
2: Dus voor het eerst ook met Nederlandse ondertitels.
1: Ja, hij ziet er prachtig uit. Ik wil hem graag vertonen, maar ik heb er niks aan. Want er zitten geen ondertitels bij. Sorry. Ik heb ondertitels.
0: Ja.
1: Dus we hebben nou een opera uit Amsterdam met Nederlands ondertitels. Dus heel aantrekkelijk voor de mensen.
0: Ja, dat is
1: een verhaal dus nog beter te volgen.
0: Ja.
1: Nou is het niet zo ingewikkeld verhaal. Het is een sprookje. Hans en Grietje.
0: Ja, achtig, ja.
1: Die Elbin Hubbeding, die maakte allemaal sprookjes, opera's. Dus Hans en Grietje bijvoorbeeld, dat is ook een hele bekende, de bekende van hem. En deze wordt bijna nooit uitgevoerd. Dus echt dat de Stopera dat gedaan heeft, is heel bijzonder.
0: Redelijk.
1: Het is heel duur, want ja, ze moesten alles zelf produceren, zelf kleding maken, zelf de decors ontwerpen. Dus dat heeft best veel geld gekost. Dus,
2: ja.
1: En de pers was heel lovend over die uitvoering.
2: Hij is ook vrij recent, toch? Ik weet even het jaar al niet meer.
1: Deze is van 2022. Ja. Dus die is
4: zelf gezegd.
1: Ja. En Anne-Krie was er echt heel enthousiast over.
0: Ja, maar jij hoop ik
1: Anne-Krie zo ver te krijgen dat ze volgend seizoen weer een mooie opera de Stopera uitzoekt. En dan gaan we weer de contact opzoeken.
0: Ja, Judith is wel wat af gepokt en gemazzeld in die wereld. Dus
1: dat moet geen
0: probleem zijn.
1: Ik kijk met bewondering naar Judith dat ze dat voor elkaar krijgt.
0: Ja, die haalt leuke dingen maar binnen.
1: Hè? Zeker weten, ja.
0: Ja. Je hebt alleen maar opera. Maar voor mensen die stap dan net iets te ver vinden, zou bijvoorbeeld een wat moderne operette, en dat heet dan, nu zou je het musical noemen, maar er zit ook een stap tussen, opera komiek of iets dergelijks, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Is daar wel eens over nagedacht?
1: Volgens mij hebben we het dan over gehad, om een operette of zoiets.
2: Niet dat ik me... Ja, we hebben ook maar 4 plekken te vullen, want de zaal is best wel vaak bezet. Dus dan hebben we echt... Het is al heel erg kiezen als we komen met de prachtigste opera's aan. Ja. Denk ik, we moeten echt... Oké, dan de top 4 en dan gaan we die proberen en dan 2 reserven. Dus het is al moeilijk kiezen, maar misschien voor de toekomst. Ik durf niks te beloven.
0: Nee. We zullen je ook nergens aan houden. Gelukkig. Zo bedoel ik het niet, maar wat Henk ook zegt. Ja, er zijn mensen die dat net een stap te ver vinden om naar de opera te gaan.
2: Nou, we hebben natuurlijk ook onze Scene Live serie. Uh-huh. Ja. En daar zitten 2 concerten in. En vaak of een musical film of welke heb ik nu? Het ballet van de Notenkraker.
0: Ja, dat heb ik gezien.
2: Dat soort dingen. Dus daar, ik kan me voorstellen dat hij daar heel goed in past.
0: Ja.
2: Dus daar zal ik zeker eens naar kijken.
0: Ja. Oké, nou, we zijn heel benieuwd.
2: Ja.
0: Voor nu, even kijken wanneer. 24 september.
1: Ja. Dan is er zijn een paar alvissers. En dan draaien we 19.
0: November is de volgende weer.
1: Naar Zwieven. Daar heb ik ook nog 1 opmerking over. Naar Zwieven, dat vind ik ook bijzonder. Is dat wordt de hoofdrol, een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Niels Chikoff. Nou, dat is dé man in de wereld die dat alleen maar goed kan.
0: Oh ja?
1: Ja, er zijn verder geen andere tenoren wat dan ook die die rol goed kunnen zingen. Daar is echt hij dé persoon voor. Ja, dat is heel bijzonder, is dat.
2: Ja. Dus in januari.
0: Maar je hebt toch heel veel goede tenoren op de wereld?
1: Je hebt heel veel goede tenoren. Maar die rol,
0: Waarom?
1: Ja, het is qua zang is het best ingewikkeld. En hij kan zich er helemaal inleven. En hij doet het echt op een perfecte manier. Die anderen het gewoon niet kunnen benaderen. Dus ik heb de anderen gezien en ik zei, nee, dat is toch iets van Niels Jankov. Echt waar, dat is heel bijzonder.
2: Nou, snap je waarom ik dan overstag ga? Als zij met zo'n verhaal aankomen. Ja. Oké, ik ga 100 mails sturen in de hele wereld.
4: Maar dat is ook, want ik wilde dat net zeggen. Er straalt zoveel passie uit. Ja, dat je bijna enthousiast moet worden.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Nou, die passie voor opera heb ik van die mevrouw daar.
0: Maar wat dat betreft vullen jullie natuurlijk elkaar goed aan. De ene is goed in de opera, is de sec. En de andere is de
4: goed in het organiseren.
0: De organisator. Ja. En die heeft zelf ook een hart voor opera.
2: Oh, dus, absoluut.
0: Ja. Dus wat dat betreft... En we mogen blij zijn dat we dat allemaal in dit Jan van Bezouw kunnen doen. Het
2: komt allemaal voorbij.
0: Dankjewel Henk dat je even hebt willen vertellen. En blijf lekker zitten. Want ik wou het even met Judith hebben over iets wat 2 weken geleden plaatsvond in het weekend. De opening.
2: Oh,
0: een nieuwe theaterseizoen.
2: Ja, tijd vliegt. Maar dat was inderdaad pas
0: bijna
2: 2 weken geleden.
0: Ja. Ja. Want er ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Wij zouden landelijk de opening doen.
2: Ja, de Uitmarkt, die ken je natuurlijk
0: die
2: wel.
0: Die kent iedereen.
2: En heel veel kritiek natuurlijk van... goh, waarom alleen maar in Amsterdam, dit en dat. Dus vorig jaar in oktober kwam er een persbericht. Nou, we gaan de Uitmarkt, gaan we landelijk soort van uitrollen. En dat noemen we dan de opening. Iedere gemeente, iedereen die wil, die kan aansluiten. Er komt 1 gaststad in het land... Dat rouleert, dus niet alleen maar in het Westen. Dus wij dachten, nou, dan gaan we meedoen. Dus we hebben een projectgroep opgericht, fondsen aangeschreven. En we zijn van start gegaan. En toen kwam uiteindelijk, dacht ik in april, goh, ik lees er eigenlijk niks over. Wat is er nou aan de hand? Dus via allerlei wegen geprobeerd. Ik heb uiteindelijk gezocht, wie zit er in het bestuur? Nou, 5 mensen aangeschreven via LinkedIn. 1 antwoord terug, na een maand... Ja, het is allemaal nog geheim, maar we krijgen het niet rond dit jaar. Dus we stellen het 1 jaar uit, maar doe vooral je ding. Dus ik dacht, nou prima, wij gaan gewoon volle kracht vooruit. En dat hebben we gedaan. En dat heeft Goorl en Riel denk ik wel geweten. Ja. Dat was hartstikke leuk. Dus 15 locaties en meer dan rond de 40 activiteiten overal. Ja, het was echt een feestje.
0: En alle activiteiten waren goed bezocht?
2: Niet allemaal. Je merkte echt wie er zelf ook promo had gedaan. Ja. Dus daar was het meeste. Ja. En mensen moesten ook kiezen. Want het was dus een heel vol schema in 3,5 uur. We hadden het ook specifiek op de middag gedaan. Dus in een kort tijdsbestek. Dus je zag mensen inderdaad met een rondfietsen. Van oh god, nu moet ik daarheen. Ik was er zelf ook één van. Dus even 10 minuten daar, even 10 minuten daar. Ja. Maar overal iedereen blij. En ook de locaties waar het iets minder liep. Die hadden zoiets van, joh, het was de eerste editie. En let's go. Want, we hebben er ook weer van geleerd. Dus,
0: ook dat, maar van de andere kant, het was natuurlijk wel heel leuk. Omdat het waren allemaal kruisbestuivingen. Hè?
2: Ja, en daar komen er nog meer aan. Want dat was wel geinig. We hebben een paar organisatoren gesproken, een paar koren. Die kenden elkaar helemaal niet. Nee. Dus ze zeiden, nou, nu ik ze ken, ik ga ze vaker uitnodigen. En Sterk Huis was helemaal blij. Ja, we willen vaker meedoen met dit soort activiteiten. Nou, graag. Ja. Dus weet nooit wat er allemaal nog uitrolt. Ja. Maar dat was heel positief.
0: Ja, wat dat betreft natuurlijk dit eerste keer alleen maar voor herhaling vatbaar.
2: Absoluut. Want ik sprak ook iemand van het Regio. En we hadden natuurlijk Zagerij Klassiek. Was een quintet. We hadden speciaal opgericht voor de opening. Superleuk. Die meisjes hadden in de Vonden Wondertuin gestaan. En bij het Heem. En die man van het Regio die zei... ja, je moet ook niet vergeten wat dit voor waarde heeft voor de bespelers. Ja. Want voor hen is dit ook een hele mooie ervaring. En weer podiumervaring. En laat je maar zien. En dus hij zei, je moet er echt mee doorgaan. Ik zei, oké, gaan we doen.
0: Want daar heb ik nog wel een wens.
2: Oh, vertel.
0: Wat jij zegt, de Uitmarkt is elk jaar in Amsterdam.
2: Ja,
0: was. En dan denk ik bij mezelf, hoezo... Waarom moet Amsterdam zo'n capsonus hebben als in de rest van het land de meest mooie dingen worden gedaan? En een van de andere dingen die ook in Amsterdam alleen maar gedaan wordt, is het Prinsengrachtconcert. En wij hebben hier in het Jan van Bezouw het geweldigste orkest van heel Nederland, het Regio Jeugdorkest. Internationaal, wereldberoemd, hè, want ze hebben in China opgetreden. Ja. Dus wat dat betreft, hun voetstappen liggen over de hele wereld. Waarom gaan we dat niet een keer doen?
2: Ja.
0: Ik leg het bij jou neer.
2: Heel goed. Ik doseer hem. Ja, ze passen niet bij ons op podium. Dat is het jammere.
0: Dat hoeft ook
2: dus
0: ja,
2: maar moet het ergens op de lijn elders.
4: Ja. Weet je, niet in de Prinsengracht, op de lijn
0: Prinsengracht,
4: of zo.
0: Dat is, ja. Is ook niet binnen.
2: Nee.
0: En het heeft pijpenstelen geleverd de laatste
2: ja,
0: keer.
2: Ja, en dan zitten ze in een bootje.
0: Ze, maar ze hebben toch gespeeld.
2: Ja. Ja. Ja. Dus nou, goed idee. Wie weet krijgen we de gemeente zover. Met alle vergunningen.
0: Als je partijen begint, moet dat lukken.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, ik neem je tip te hard.
0: Want dat is even iets wat ik natuurlijk als aanvulling heb. Dat wij voor volgend jaar hebben wij het Jan van Bezouw ook heel hard nodig op 5 mei.
2: Ja. Want heb ik gehoord.
0: Ja, volgend jaar 5 mei. Dan is Nederland 80 jaar bevrijd. En dan gaan we de organisatie met het Jan van Bezouw samen. Gaat een, ja, een geweldig... happening ja. Organiseren rondom die bevrijding. Dus wat dat betreft... het Jan van Bezouw staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling.
2: Ja, superleuk. We doen graag mee.
0: Ja, en dat moeten we zo houden.
2: Hè? Ja, heel graag.
0: Zeker als je leest dat het allemaal wat onder druk staat.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dat is niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar ja. Goed, daar hopen we binnenkort een positieve beslissing over te krijgen. Hè? Laten
2: ja.
0: We zo zeggen.
2: Ja, ja. Ja. Ja, eind oktober in de gemeenteraad wordt het onderzoek gepresenteerd. Inclusief taxatierapporten, doorrekeningen. Wat het zou betekenen als de U toch weg zou gaan. En we dus ook niet meer kunnen verhuren. Ja, wat dat dan voor ons betekent qua inkomsten. Dus al die doorrekeningen moeten nog komen. Dus we zijn heel benieuwd.
0: Ja.
4: Spannend.
2: Ja.
4: Ja.
0: Jij zit hier nu al best een paar jaar, samen met Roxanne.
2: Ja.
0: Is het ooit wel eens bij de politiek duidelijk geworden dat dit soort culturele instellingen nooit kan draaien zonder financiële betrokkenheid van de gemeenschap?
2: De gemeente. Ja, precies. Hè? Nou, ik mag aannemen dat mensen die in de raad zitten dat ook weten, maar bij de gemeente weten ze dat zeker wel. En natuurlijk kunnen wij voor een groot gedeelte halen we ook inkomsten uit verhuur. Maar ja, er zijn ook heel veel kosten.
0: Ja.
2: Dus geen één cultureel centrum kan het zonder extra hulp.
0: Nee, dus wat dat betreft, er zal altijd geld bij moeten.
2: Maar ja. Wat heel belangrijk is om voor het voetlicht te brengen, is de maatschappelijke waarde die het verder heeft. Dus je kan wel zeggen, ja, er zijn heel veel kosten. Ja, maar wat zijn nou de opbrengsten? En dan niet de financiële, maar verder.
0: Ja, gezondheid, hè? Geestelijke gezondheid. Dus
2: dat, de samenhang en de verbinding. En als je hoort hoe de zorg onder druk staat en nog onder druk komt te staan, dan hebben we de verenigingen en alle muziekgezelschappen echt heel hard nodig.
0: Ja. Ja.
2: Voor het welzijn van de mensen. En ja, dat... En die waarde is natuurlijk heel moeilijk.
0: Geld, hè? Dat nee, nooit. En dat is, moeilijk,
2: het, ja. Dat is een beetje het ding. Want je voorkomt ook heel veel. Maar ook dat is niet in geld uit te drukken. Dat is net als met klimaat natuurlijk. Ja, je gaat iets voorkomen wat je niet kan duiden. Dus dat is een hele lastige discussie soms.
0: Ja, maar goed. Laten we hopen dat eind oktober de mensen tot de jaren van verstand zijn gekomen.
2: Ja.
0: Laten we
2: daar
0: even ophouden.
2: Ja. Ja, wij hopen het ook.
0: Ja, en dan... even terug naar wat er op dit moment gewoon in het Jan van Bezouw gebeurt. We spraken elkaar een tijd geleden voor de vakantie, kort voor de vakantie. De laatste uitzending.
2: Zo weer lang geleden.
0: En er stonden een aantal dingen op de rol. Maar het programma was nog niet compleet, zei je.
2: Nee. Op het moment dat het boekje verscheen of naar de drukker was, was het al achterhaald.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, of achterhaald. Je blijft gewoon bijboeken in het seizoen. En ik heb de afgelopen jaren voor mijn programmeringsactiviteiten heel veel aangesloten bij landelijke initiatieven. En omdat dat PR-technisch heel handig is, maar ook je raakt ook gewoon bekender in het land als je in allerlei lijstjes verschijnt. Van, hey Gorle. Dus gedurende de zomer krijg ik gewoon telefoontjes en mailtjes van, hey, we zoeken nog een locatie voor landelijke artiest X. Heb je nog plek? Nou, dan kan ik ook heel snel schakelen. Ja, ik heb plek of ik heb geen plek. Maar dus mensen vinden ons ook heel snel. Dus dat is wel geinig. Want we staan in allerlei toertjes. Van mensen die gaan dan naar Amsterdam, Rotterdam en Goorlen. Ja, dat vind ik natuurlijk echt super grappig. Ja. Het feit dat we de Nits hadden, die try-out, heeft daar ook mee te maken. Want die stond alleen in Carré. En in Goorlen, de try-out. Ja, dan lig ik natuurlijk helemaal in een deuk.
0: Ja, hoe
2: en ben ik super trots. Ja,
0: ja tuurlijk.
2: Nou, ja. En dat gaat nu echt een soort... heeft allerlei effecten. Dus dat is super leuk.
0: Ja. Maar goed, toen noemde jij een aantal dingen op. Daar hoorden anderen ook de net bij. En zo nog een paar. Inmiddels zijn we natuurlijk 3 maanden verder. Wat zijn de highlights die erbij gekomen zijn? Nou, heb je daar toevallig een idee
2: over? Ja, ik heb twee. Als je van country houdt. Ja. Er zijn twee Amerikaanse tours. Twee artiesten. Eén duo en een solist. Die toeren in Nederland. En die programmeur die belde mij op, of het impresariaat. Die zei, ja, we hebben eigenlijk nog wel plek voor een concert op een zondag. Heb je plek in de foyer? Want dat vinden ze dan wel leuk. Doen ze gewoon nog een optredentje erbij.
0: Ja,
2: ja, dat is goed. Dus in oktober op een zondagavond hebben we Tupelo Honey. Dat is een zangeres en een zanger. Heel bekend in de countrywereld in Amerika. Nashville natuurlijk. En zij heeft ook met Dolly Parton opgetreden. Nou, super grappig. En die komen dan hier 2 keer 3 kwartier spelen. Ja, ik lach me helemaal surf, want ik vind het een superleuke aanvulling.
0: Ja.
2: En in februari, maart, zeg ik nu heel even uit mijn hoofd, komt Rob Crosby. En hij zit ook in de Common Linnets, of zat. Ja. Ik weet niet of ze nu nog bestaan. Maar hij is ook medetekstschrijver, kent Ilse de Lange goed. Nou, die had ook een tour. Ja, heb je dan nog ergens plek? Ja, heb ik ook wel plek. Nou, ja, wel in de foyer op een zondag om 7 uur of zoiets. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nou, is goed.
0: Ja, ja.
2: Dus ja, dat soort dingen, dat zijn echt kleine pareltjes. En zijn we toch in beeld. Dat is wel leuk.
0: Tuurlijk, maar dan moet jij voor jezelf natuurlijk ook inschatten of je daar voldoende publiek voor krijgt.
2: Ja. Maar dan heb ik ook een leuke deal gemaakt. Want ze hebben hun inkomsten eigenlijk al. Dus dit is gewoon voor de leuk. Vinden ze zelf ook leuk.
0: Ja, ja.
2: Dus dan, ja.
0: Het is gewoon, zeg maar, voor een bord warme hap.
2: Bijna. Nou, we doen wel een fair pay, hopen we.
0: Ja, ja,
2: zoveel mogelijk. Maar,
0: ja. Nee, maar je moet ze ook respecteren. Hè?
2: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
4: Maar je zei net toen we begonnen dat je nog een pareltje had. Een persoonlijk pareltje.
2: Een hele toffe. Ja, als je Radio 2 luistert, ken je er misschien wel. Nina June heet ze. Ze komt uit Nederland. Nienke heet ze eigenlijk. Maar zij maakt hele mooie singer-songwriter muziek. En zij zocht echt plekken. Zoals kerken of kapelletjes. Dus zij hadden van ons gehoord. Want in de zomer had ik dan weer contact met haar boeker. Voor een andere artiest. Dus hij kende mij natuurlijk nog. Dus hij zei, ja, heb jij nog plek? Want je hebt toch ook een kapel? Ik zei, ja, we hebben een hele mooie kapel. Nou, heb je nog een datum? Nou, zaterdag 15 februari. Wonderlijk genoeg was hij nog vrij. Dus we zitten in een tour van haar. Ze gaat nu eerst in Eindhoven spelen in het muziekgebouw. En dan doet ze allerlei plekken aan. En dan komt ze ook naar ons. Ja, dat is echt prachtig. Dus hou hem vrij. Kom binnenkort in verkoop.
0: Ja. En voor degene die willen weten hoe ze klinkt, hebben wij een nummer van haar. We Watch It All Come Down.
2: Ja.

0: dan hebben we de volgende gasten alweer aan tafel zitten. Marie-José en Isabel, welkom. Jullie komen wat vertellen over de Guldendag.
1: Ja.
0: En ik las in het Gods Belang de Guldendag terug van weg geweest.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik denk dat Marie-José daar meer over weet. Want ja, had jij het alles meegemaakt?
2: Ik heb het al als vrijwilligster, ja, zeg maar, de vijf keer was je geweest, hè?
1: Wegstel. Nou, hij is volgens mij totaal al een keer of 15 keer geweest.
2: Zo. Oh. Maar ik heb hem in ieder geval iedere keer meegemaakt als vrijwilligster om dan de handen- en spandiensten te verrichten. Ja.
0: En hoe lang is die weg geweest dan?
1: Vlak voor corona, de laatste jaren, was er eigenlijk een beetje minder animo. Mm-hmm. En na corona is het eigenlijk een beetje blijven liggen. Dus zodoende pakken we het nou weer voor de eerste keer op. Misschien is het ook wel aardig om te vertellen hoe het vroeger was. Mm-hmm. Vroeger was het zo dat je vooral kapotte spullen kon brengen naar de Guldenakker. Ja. Eigenlijk was de Guldenakker destijds al zijn tijd vooruit, hè? Duurzaam. Daar woonden heel veel mannen die heel handig waren. En die gingen gewoon ouderwets aan de gang om jouw klokje weer aan de gang te krijgen. En daarna werd het verkocht.
0: Een soort repaircafé, maar dan werd het verkocht.
1: Ja. Ja. Ja. Alleen, inmiddels is het zo, door de hele gang van zaken rondom gezondheid en langer zelfstandig blijven wonen, dat de gemiddelde leeftijd van mensen die in Guldenakker terechtkomen wel zo'n 10, 12 jaar omhoog is gegaan. Mm-hmm. En ja, wie kan er tegenwoordig nog een stekker aanzetten, hè? Dus ja, zodoende hebben we het een beetje omgebogen nu. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat er wat minder belangstelling was. Okay, dus ja. Nu hebben we een andere mix gemaakt.
0: Ja. En we zijn, want jullie hebben een heel...
1: Zeker.
0: Hele projectgroep, hè?
1: Zeker.
0: Met een mooie foto in het Gods Belang.
1: Ja, daar stond nog niet eens iedereen op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wij vonden het heel belangrijk om het met vrijwilligers te doen, vanaf begin af aan. Dus niet alleen vragen van wie wil er helpen als het allemaal al geregeld was. Maar ook gewoon de ideeën en... ja, dingen regelen om dat gewoon samen te doen.
0: Van scratch af aan?
1: Van scratch af aan, met de vrijwilligers, met mensen die ooit bij ons hebben gewerkt. En we hebben een heel leuk contact gezocht met Jacques van Welbergen. Die voorheen de kartrekker was bij het Mill Hill, bij de Goede Doelenmarkt. Dat is op een gegeven moment helaas ook gestopt. Ja. En ik zei tegen Jacques, vind je het niet leuk om een keer... weer jouw trucje te doen. Met de kramen opzetten. Spulletjes sorteren. Ja. Nou ja, en hij trapte erin. Dus dat was hartstikke mooi.
2: Hij trok de trucendoos open.
0: Ja. Ja, ja. En wat komt er dan uit die trucendoos?
2: Ja, hij heeft gezorgd dat we marktkramen kregen. En hij gaat aanstaande zaterdag gaat hij de spullen innemen. Mm-hmm. Kijk, mensen van Guldenakker die ook spullen in willen leveren, die kennen ons natuurlijk. En als het dan niet is wat wij denken dat we kunnen verkopen, als we dan zeggen nee, dan zeggen ze, waarom niet? Mm-hmm. Kijk, en Jacques die is wat dat betreft, nee, dat kan niet.
1: Onpartijdige derde, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ja. Zaterdag worden dan dus...
3: Ja. Ja, er stond ook al bij, hè, dat een bepaalde spul kon je niet in.
1: Ja, inderdaad. Ja. Skis en dergelijke, helmen, dingen met de stekker.
0: Die mag je niet inleveren.
2: Nee, bedden.
1: Want weet je, als we het niet verkopen, dan moeten wij het ook weer kwijt. Ja. En nou, iedereen weet, dat is tegenwoordig best prijzig. Ja. En het is allemaal voor het goede doel uiteindelijk.
3: Ja, wat is het goede doel dan?
1: Nou, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar wat we wel weten is dat het voor alle bewoners van Guldenakker is.
3: Okay.
1: We hebben zelfs een ideeënbus neergebedacht.
2: Ja, hebben eigenlijk gisteren op het laatste moment nog, laatste vergadering voor aanstaande zondag, bedacht van, god, waarom doen we geen ideeënbus? Alle bewoners, ook mensen van buitenaf, die denken van, oh, dat is misschien wel leuk voor die mensen. He, kunnen ze een briefje invullen in een ideeënbus en dan kunnen we na afloop, als we aan het evalueren zijn, even kijken van, god, wat is nou echt leuk voor ons?
1: Ja, het kan een muziekmiddag zijn of juist een etentje voor iedereen. Of misschien willen we wel een mooi beeld of een extra bank aanschaffen voor in de tuin. Ik bedoel, het zijn allerlei mogelijkheden die we van het geld kunnen kopen.
0: Ja. En wat verwachten jullie dat de opbrengst is?
1: Als ik dat zou weten, ja, dan...
0: Maar de vorige keer was het dan, denk ik... De laatste keer was hij best wel goed, toch?
1: Ja, maar het is inmiddels dus al een aantal jaren geleden. Ja. Dus ja, het is spannend hoeveel er wordt opgehaald. Wat er binnenkomt, zeg maar, aan spullen. En ja, we hebben prachtig weer, wordt voorspeld. Ja. Niet te warm, niet te koud. Dus ik denk dat er, ja, potentieel zit er toch wel een paar duizend euro in. Zou mooi zijn.
2: Ja. Zou heel mooi zijn.
0: Want we kunnen me nog spullen inleveren.
1: Zeker. Die kon tot nu toe geen spullen inleveren.
0: Oh nee, dat, dus zaterdag,
1: we doen dat alleen zaterdag.
0: Alleen op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12.
0: Oké. Okay.
1: En wat je dan hebt, doe het lekker in een doos. Kom er mee naar de Witte Dijk nummer 2. En daar staan we jou op te wachten. En dan kijken we even of we het kunnen gebruiken. Het meeste wel, want we hebben vooraf nogmaals heel duidelijk aangegeven wat niet kan. Staat ook voor op het Gools Belang voor de mensen die het niet weten. En dan, alles wat je doneert wordt door ons verkocht, hopen we.
0: En het wordt zondag verkocht.
1: Juist.
0: Zondag is de markt.
1: Ja.
0: Niet alleen voor de Guldenakker, maar voor heel Goorla.
1: Juist,
0: dus
1: voor heel Goorla.
2: En Riel.
0: Ja, want, zeker voor Goorla en Riel. Ik vergeet Riel heel vaak, dat is helemaal niet aardig.
1: Ja, dat vind ik. Ja.
0: Nee, dat is lichtgevoelig. En het is ook stom om het te vergeten. Daarmee bereik je ook dat mensen de Guldenakker binnenkomen. Hè? Andere mensen die er nooit komen. Volgens mij is dat ook een van jullie
1: doelen. Absoluut.
0: Een beetje...
1: Ja, we willen graag huis in de wijk zijn. Mm-hmm. En dat doen wij onder andere op deze manier. En we betrekken iedereen er zoveel mogelijk bij. De bewoners die krijgen ook frietjes die dag van de frietkraam die bij ons voorstaat. Nou, hoe lang is dat geleden dat ze uit zo'n bakje hebben gegeten?
3: Ja,
1: dat is ook hartstikke leuk. En aan de linkerkant, aan de voorkant, hebben we ook een tiental kramen met nieuwe spullen. Mm-hmm. Dus de commerciële noemen wij dat.
3: Ja. Okay.
1: En die hebben een gedeelte van hun kraam geld gaat ook naar het goede doel. Dus ja, de cirkel is wat dat betreft wel mooi rond.
0: En wat is dan het goede struitje?
1: Het goede struitje, dus eigenlijk de tweedehandsmarkt.
0: Oh, dat is de tweedehandsmarkt.
1: Ja, met goede spullen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog de kinderen van Middelheel uitgenodigd. Of de kinderen uitgenodigd.
1: Ja, van heel Goorla. Maar Goorla, we hebben de kinderen van Chameleon als goede buren precies. Natuurlijk als eerste verwittigd. Ja. Ik moet zeggen, ik heb nog niet veel aanmeldingen. Dus als er iemand luistert of kijkt die denkt... Oh, mijn zoon of dochter vindt het ook leuk om even goed de kamer op te ruimen... en wat spulletjes te verkopen. Hij of zij is nog welkom.
0: Met het kleedje, hè?
1: Met het kleedje.
2: Met het kleedje.
1: Tussen 11 en 5 zijn
0: zondag.
1: Ze van harte welkom.
0: Ja, dan is, dat is zondag, hè?
1: Ja,
0: want zondag is het van 11 tot 5.
1: Ja.
0: En het wordt geopend door de burgemeester.
1: Ja, inderdaad. Rond 11 uur doet hij dat. Mm-hmm. En aansluitend komt dan de harmonie ons een obade brengen.
0: Precies.
1: Dat is natuurlijk ook fantastisch voor alle bewoners.
0: Ja. Maar volgens mij doet de burgemeester nog iets meer.
1: Ja, hij had de goede gewoonte om bij het Millhill destijds, als er de goede doelenmarkt
0: was,
1: om te helpen bij de boeken, de geschiedenisboeken om precies te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En nu heeft hij aangeboden om in ieder geval een paar uurtjes te blijven. En ook te helpen bij de boeken die ongetwijfeld in grote getalen binnen zullen komen.
3: Je weet met wie hij dat samen deed, hè?
1: Zeker.
3: Met de commissaris van de Koning, hè?
1: Inderdaad.
3: Donk.
1: Ja.
3: Dat was een
0: Toen ze ook nog samenwerkten.
3: Ja. Nee, ook,
1: ook
3: hij als burgemeester en de ander als commissaris.
1: Ja.
3: Dus,
1: maar ik weet niet of die ook komt, hoor. Nee. Gezegd,
3: hij woont om de hoek, hè. Dus het moet kunnen.
1: Het zou moeten kunnen.
3: Ja.
1: Nou ja, we zullen het zien. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin in.
2: Ja, hè? Zeker weten.
0: Dus als ik het goed gehoord heb, is er is muziek. Je kunt kopen, je kunt friet eten. Volgens mij kun je ook nog suikerspinnen.
1: Ijs, wafels.
0: Kinderen, ouderen, heel Goorla. Ja, dit moet toch mooi weer.
1: Hey, en de log komt ook, wist je dat?
0: Dat wist ik, maar dat wou ook als laatste zeggen.
1: Ja.
0: De log komt ook.
1: Ja.
0: Komt het,
1: Barend komt plaatjes draaien samen met Hartger.
3: Oh,
0: en het wordt allemaal opgenomen.
1: Wordt allemaal uitgezonden. Mooie,
0: ja.
1: Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
3: Ja.
1: En vergeet natuurlijk niet ongeveer 25, 30 vrijwilligers die zullen komen. Daar zijn we natuurlijk het allerblijdste mee.
3: Daar mag je ook trots op zijn. Hè?
1: Daar zijn we ook enorm trots. Ja. En we gaan er gewoon een hartstikke leuke dag van maken.
2: Want, zeker weten.
3: Want dat is iets, we hadden net Judith hier aan tafel. Toen ging het even over dit gebouw.
1: Mm-hmm.
3: En de onderzoekcommissie die van buiten kwam.
1: Ja.
3: Die constateerde dat er binnen het Goorlense zoveel gedaan werd. Ook met vrijwilligers.
1: Absoluut.
3: En dat is dan wel heel bijzonder. Dat je dan van ver komt. En dat kunt constateren. Terwijl je voor een heel andere opdracht binnen bent.
1: Ja, dat is op zich wel grappig.
3: Ja, ik vind dat wel knap.
1: Ja, dat is ook zo. En iedereen, ook de gemeente, moet dat zeker koesteren.
3: Ja.
1: En misschien ook nog net iets meer faciliteren. Maar dat is misschien voor een ander moment.
3: Dat doen we nou niet. Nee, want ik wil. We hadden het even over waar de gelden naartoe zouden kunnen gaan.
1: Ja.
3: Ik kan me herinneren dat je ooit bezig bent geweest om in de ruimte.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Nou, en kijk, er is veel publiciteit gemaakt in het Goorles Belang. Hè?
3: Dus,
2: en je hebt een paar keer erin gestaan. Jullie zijn nu hier. Maar het ziet er zo uit als een geweldige, met een geweldig programma. Iedereen moet komen.
4: Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Als dat even zou kunnen, dat iedereen komt.
2: Ja, gewoon even moeilijk langs, pak de fiets, maak er een wandeling van.
4: Absoluut.
2: Maar ga even kijken, zondag tussen 11 en 5.
4: Misschien heb je nog wel spulletjes over die niet zijn verkocht bij de garage sale. En dan pak je die goede dingen eruit en daarmee kom je dan naar de Gulden Akker. Ja. Wittendijk nummer 2.
5: Kijk.
2: Het is op zaterdag. Tussen 10 en 12.
4: Zaterdag tussen 10 en 12.
2: Ja.
4: En zondag ben je van harte welkom. Vanaf 11 uur

0: gaan lekker op stap.
1: Want we gaan lekker op stap dus, ja. Met de bus.
0: Hoe is de stand van zaken? Want in het begin was het even zoeken naar de goede formule, punt 1, punt 2. En natuurlijk, je zat met het vervoer. Inmiddels loopt het succes harder nog dan de bus, denk ik.
1: Nou ja, inderdaad. We zijn aan het kijken van hoe... Iedere maand, laat ik het zo zeggen, is het weer een mooie puzzel om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weg kunnen. Je kunt je altijd inschrijven op de wachtlijst. Maar ja, soms schrikken we wel een beetje. Want voor één uitstapje willen dan bijvoorbeeld wel 30 mensen mee. En als er maar 7 plekken zijn te vergeven in de bus... Ja, dan moeten we nog een paar keer rijden. Maar een maand heeft maar rond de 30 dagen. Hè? Ja. Dus we zijn aan het we hebben wel goede samenwerking met de opstapbus in Kaam. Dus regelmatig lenen we die bus. En dan gaan we gewoon met dubbele bezetting. En soms rijden er nog wat auto's mee. Ja. Dus we mogen in die zin niet klagen. Nee.
0: Want als je kijkt naar het programma wat dan ook regelmatig in het Goorlands Belang staat. Hè,
1: ja, iedere maand.
0: Als opstap naar het inschrijven.
1: Ja.
0: Er is een grote variëteit aan onderwerpen.
1: Ja.
0: En elke keer weer wat nieuws. Hoe kom
1: we
0: je
1: doen ons best.
0: Waar haal je dat vandaan?
1: Ja, inmiddels krijg ik soms ook wel tips van mensen die iets organiseren. Die zeggen, goh, is het iets voor jullie? Soms krijg ik ook een aanbod. Hè, want wij zijn een non-profit organisatie van de opstapbus. En als ik iets aangeboden krijg voor de helft van het geld, dan krijgen de deelnemers dat ook. Want nogmaals, wij hoeven geen winst te maken. Mm-hmm. En daarnaast, ik lees ook het Goorlands Belang heel goed. En nog een paar andere krantjes. En het internet. En ja... We proberen allerlei dingen, nemen opties als we niet zeker zijn. En tot nu toe het is eigenlijk maar zelden dat iets niet doorgaat omdat er niet genoeg belangstelling is. Dus.
2: En ook dat draait op vrijwilligers, hè?
1: Ja, daar hebben we ongeveer 35 vrijwilligers. Ja. We hebben een wachtlijst voor overigens voor dat.
0: Dus wat dat betreft zit u er dik in.
1: Ja, maar goed, hoe leuk is het om begeleider te zijn van een uitje waar je eigenlijk ook niks hoeft te betalen. Nee. Dus,
0: en wij zelf ook deel van uitmaken als bezoeker. Hè? Ja. Zo mag je het ook zeggen.
1: Ja, al hebben we best wel wat regeltjes en eisen erop. Want je bent natuurlijk best wel belangrijk. Want je zult maar de 7e persoon zijn die in de bus stapt. En je hebt toch even wat drempels genomen. Als je alleen op pad moet, dan is het wel heel belangrijk dat je goed wordt opgevangen door de begeleider en de chauffeur. Die jou zorgt dat jij wordt geïntroduceerd bij de andere deelnemers. Want we hebben ook tegenwoordig best veel mensen die met hun partner komen. Die een beginnende vorm van dementie heeft. Mm-hmm. Ja. Dat is voor allebei hartstikke leuk. En ook daar dat vergt toch wel iets van de begeleiding.
0: Ja.
1: Maar dat gaat allemaal hartstikke goed. En daar praten we ook over. We zijn ook bezig met een AED. Om de mensen allemaal te scholen. Want er zal maar eens iets gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, dat soort dingen. We proberen wel ook midden in het dorp te staan. We lenen de bus met liefde en plezier uit. Bijvoorbeeld voor de jeugdgemeenteraad. Of voor de Zonnebloem. Of voor senioren Riel of Goorlen.
0: Ja.
1: Ja, dus de bus mag van mij betreft altijd
2: mag iedere dag rijden.
1: Ja. Ja. Ja, daar hebben we hem voor.
0: Goed zo. Wat is de nabije toekomst van de opstapbus? Hebben jullie ideeën over hoe je de zaken op een andere manier vorm gaat geven? Hè? Omdat er zoveel vraag is.
1: Misschien een tweede bus. Maar onze penningmeester moet daar nog niet aan denken.
0: Nou, hij mag er wel aan denken, maar hij kan er nog verder niet.
1: Nou, ik zei dan denken. Denk ik er wel vast aan. Dus we zijn ermee bezig. Maar we moeten niet te snel gewoon kijken hoe we dat ook met de centjes kunnen doen.
0: Ook
1: en
0: dat?
1: Wie weet. Maar misschien kunnen we hem ook delen hè, met andere organisaties en burgerinitiatieven. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Ja. Vandaar mijn opmerking van het begin. Het zou nog iets beter gefaciliteerd kunnen worden door de gemeente.
0: Ja.
1: Niet dat zij dat moeten doen. Maar wel dat we gewoon samen kunnen kijken naar...
0: De gemeente hoeft er niet voor alles te zijn.
1: Nee, maar ook, het is ook niet alles is aan de vrijwilligers.
0: Nee, maar goed, ze moeten laten blijken dat ze het ook belangrijk vinden. Dat dit gebeurt.
1: Ja.
0: En, dat mag je,
1: en niet alleen voor de bühne.
0: Nee. En ze kunnen dat niet anders doen dan door te zeggen A, dat ze het belangrijk vinden. En B, door te zeggen van nou, waar heb je een aanvullende hulp nodig?
1: Precies.
0: Nou, en die oproep die doen we dan samen.
1: Nou, er gaan ook heel veel dingen goed, Theo.
0: We
1: hebben het er nou even over. Ja.
0: Wat dat betreft.
1: Komt goed.
0: Nou, fantastisch.
1: Mooi. Dankjewel dat we hier mochten zijn.
0: Wij danken jullie. En we wensen jullie voor het komende weekend heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: En dat de opbrengst gigantisch is.
1: I hope so.
0: En dat je moeite hebt om te denken van waar

0: besteden we het nog meer aan.
1: Waar besteden we het nog
2: meer? Nou, ik laat het nog wel even weten. Kun je het volgende week voor de luisteraars
3: vertellen
2: wat het heeft opgeleverd.
3: Helemaal goed.
0: Heel fijn.
2: Dankjewel.
0: Dank jullie wel.
2: En,
3: heel veel plezier.
2: Dank je.
0: Hartje, wat gaan wij...

0: Morgen Zonneschijn, dat is iets wat jij als opstekertje gebruikt voor het fris wakker worden?
1: Nou, het is eigenlijk is het een carnavals gimmick. Er was een carnavalsclub in Tilburg een aantal jaar geleden. Die draaiden dus iedere ochtend in het huis draaiden ze dit nummer. Van Nana Mouskouri, Route Morgens om de Schijn. Dus ja, dat werd een beetje overgenomen. Dus ik maak met regelmaat Isabel wakker. Dan sta ik onder de douche. We hadden radio in de douche. Spotify. Zet ik hem goed hard. En dan Route Morgens om de Schijn. Dan staat ze op als een zonneschijn.
0: Kijk.
1: Dus vandaar even deze link.
0: Ja.
2: Hartstikke
0: leuk. Dat is een goed idee voor iedereen die 's morgens met een bepaald humeur wakker wordt.
1: Krijg je bij ons geen kans.
0: Daar krijg je geen kans voor.
1: Nee, nou, niet echt.
0: Al die mannen die luisteren, als hun vrouwen toevallig 's morgens wat last hebben om met de ogen te openen.
1: Nou, dat is
0: een heel mooi nummer.
2: Hoezo de vrouwen? Ja,
1: het is ook voor de man hoor.
2: Ik wou zeggen, het is hij doet dat voor zijn vrouw, maar...
1: Kan ook andersom.
0: Ik doe gewoon, het kan ook andersom. Ja.
2: Ja. Dat we ook dat toch maar even bezig.
0: Goed. Ja. Ja hoor.
2: Niet geen Kijk, ben zit er weer in. Bereid.
0: Ja. Ja. Ja. Zit erin. Ja, komend weekend is de Open Monumentendag. Vorige week hadden wij Ineke Stroeken in de uitzending. Die vol enthousiasme vertelde over ons culturele erfgoed. En daar horen uiteraard ook al die monumenten. Tastbaar of niet tastbaar, horen daar ook bij. Ook binnen Goorlen wordt het nodige georganiseerd. Zeker vanuit de heemkundige kring, de Vier Heertganger. Die twee keer een fietstocht organiseren langs hele mooie plekken. Zeker over paden en wegen die horen bij ons lokale erfgoed. En voor degene die daar zich voor aan willen melden, kom naar de heemkundige kring in de oude Nieuwrielsweg. En dan kun je daar met je fiets aansluiten bij de groep die onderweg gaat en die uitleg krijgt over wat er allemaal te zien is.
2: En dat is op de fiets, omdat het thema dit jaar voor de Open Monumentendag onderweg is.
0: Ja,
2: dus op allerlei variaties hebben ze bedacht om dit thema op te pakken. En in Goorlen doen ze dat met de fiets toch?
0: Met de fiets.
1: Ja. Ik denk toch dat ik op de fiets ga naar het bierfestival, eerlijk gezegd. Dat, dat is ook zondag.
0: Ja, dus bij de Roverse Lijn.
1: Ja,
0: er valt veel te proeven.
1: Ja, zeker weten. Maar ja, ik moet helaas optreden, dus ik kan niet...
2: Maar luister, bier is toch ook erfgoed?
1: Zeker.
2: Je gaat op de fiets.
1: Ja, absoluut.
2: Nou.
1: Ja, moet kunnen.
2: Moet kunnen.
1: Ja, ik heb daarna nog uitzending, dat is het enige nadeel. Maar goed.
0: Ja, maar je hoeft niet gelijk met bier te beginnen.
1: Nee?
2: Ja, maar je moet toch proeven?
1: Moet je dan proeven water?
0: Ja, maar je krijgt een glaasje.
1: Oh.
0: En dan kun je met heel weinig, even met de tong, weet je wel, want er zit een smaakpapier
1: in. Ja, oké. Okay. Met zo'n traditionele proever, Theo.
0: Ja, daarom. Ja.
1: De hele avond op één glas.
0: Nee, je bent gewoon een traditioneel drinker.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is wat anders.
1: Ja, geniet daar gewoon van.
0: Maar goed, als je te veel hebt gedronken, dan zie je de wereld op een heel andere manier. En dat was namelijk ook bij Nena.
1: Ja.
0: Want die zag in één keer 99 luchtballonnen.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, het is niet
2: wat een bruggetje.
1: Snel tellen, hè?
0: Ja,
1: echt. We gaan naar de lijst getreden.

0: Ja, dit was Nena die 99 luchtballonnen aan zich voorbij zag trekken door de lucht. Wellicht ook kermis gevierd had in Riel.
1: Nog niet, hè? Het is vrijdag begint het.
0: Ja,
1: ze zijn al druk aan het opbouwen.
0: Ja?
1: Ja, ja, alle wagens staan al klaar op het plein.
0: Ja. Tegen... Begrepen. Het is wel iets heel speciaals voor Goorlense begrippen. Ik dacht altijd dat het een heel klassiek kermis was. Dat is in bepaalde opzicht, begreep ik ook. Wel
1: ja,
0: zo.
1: Het is de botsauto's, de cakewalk. En dan krijgen de kinderen voor 25 euro een paspartout. En dan zitten ze heel de hele dag in de cakewalk.
0: Kijk.
1: Dat was bij ons vroeger.
0: Ja.
1: Het was nog 15 gulden volgens mij in die tijd. Maar...
0: In de tijd waren ze nog gulden. Ja, dat klopt.
1: Dus ja, traditioneel. En dan zaterdag of zondag Mennekesdag. Maandag Mennekesdag.
0: Wat betekent Mennekesdag?
1: Ja, dan gaan alle Mennekes beginnen om 10 uur 's ochtends al met een goudgele rakker.
0: Och, ja,
1: en dan gaat heel wat. Ja, dus niet één.
0: Die hangen al aan de tap.
1: Ja, ja, ja, die hebben allemaal een slang ingebracht. En dat gaat hard door. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het is heel gezellig als je ervan houdt. Het is echt wel een uniek evenement.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, ja, en bij Kerkzicht wordt heel veel georganiseerd tijdens de kermis. Ze doen goed bij. Het is leuk.
0: Maar waarom is dat ook in Riel? Is dat van vroeger uit? Wie organiseert het? Gaat dat vanuit de gemeente?
1: Het gaat nu vanuit de gemeente geworden, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Het is niet zo groot, hè, het Dorpsplein. Het is niet zo dat het als
0: Oranjeplein of... Je hebt niet zoveel armslag.
1: Kan niet zoveel kwijt. Dus het staat ieder jaar hetzelfde. En het ieder jaar is het gezellig.
0: Ja, ja.
1: Dus als het droog is en als het niet gevochten wordt.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we vanuit dat dit jaar niet gaat gebeuren.
0: Nou, ja, je weet het nooit, hè?
1: Je weet het niet, nee.
2: En je vertelt, er is ook Frankusdag.
1: Ja, ja, klopt.
2: Dat is echt traditioneel van Riel.
1: Ja, dat is, ja, of het traditioneel van Riel is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval, Mennekesdag was op maandag altijd.
2: Ja, maar hebben ze dat in Goorlen ook?
0: Nee.
1: Nou ja, niet dat ik weet. Nee,
2: ik ken het van andere plekken ook niet.
0: Nee,
2: dus het zal toch wel iets traditioneels
1: zijn. Iets traditioneels zijn, ja. Ik zal eens navragen in het dorp wat het is.
2: Dan past het wel weer mooi bij... Het weekend.
1: Absoluut.
0: Ons cultureel erfgoed.
2: Ons
0: cultureel erfgoed.
1: Ja, het is de dag na Mennekesdag.
0: Lokaal erfgoed.
1: Ja, het lokaal erfgoed. Ja. Ja, ja. Het is wel de dag na Mennekesdag altijd rustig.
0: Ja,
1: dat weet ik wel.
0: Er staat de Log daar ook, of niet?
1: Nee, Log staat
0: de
1: er
0: Log
1: niet.
0: Staat altijd wel op de kermis in Goorlen.
1: Afgelopen 2 jaar niet, helaas.
0: Ja. In Goorlen ook niet?
1: Nee. Nee.
0: Jammer.
1: Nee.
0: Gemist.
1: Ja en nee. Ja, nou, we proberen op andere plekken aanwezig te zijn waar het echt in het hart van Goorlen zit.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld bij de Guldenakker, nu de Guldendag. We zijn bij de avondvierdaagse geweest, daar hebben we live uitgezonden. Tenminste, live registratie van het evenement.
0: Mm-hmm.
1: Wordt natuurlijk ook altijd worden er kleine promotjes gemaakt en kleine items die gewoon dan weer op de herhaling gaan in de Log. Ik vind het belangrijk. Het is altijd visual radio wat ik doe, meestal met Barend.
0: Ja.
1: Daar komen andere DJ's komen daar langs. En dat is gewoon hartstikke leuk. Afgelopen zondag bij de opening. Was het vorige week?
2: Ja.
1: 2 weken geleden bij de opening. Ja, dan staat de studio open. Iedereen komt binnen. Onze voorzitter Henk die haalt mensen overal vandaan.
0: Ja.
1: Om te komen uitleggen wat ze doen. Waardoor er weer verbinding ontstaat. En dat vind ik leuker dan op de kermis. Kermis is een beetje anoniem.
0: Ja.
1: En dan is het ook een beetje een kopie van Kermis FM uit Tilburg.
0: Tilburg, ja. Daar was Goorlen ook heel erg bij betrokken, hè, met de lokale omroep.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dat vergeten heel veel mensen.
1: Ja, dat is de laatste jaren niet meer, hoor. Nee. De laatste jaren is echt overgenomen door mensen van 3FM.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel vrijwilligers die dat doen. Ja, wij zijn gewoon wat meer dorpsgericht, wat dat betreft. Ja. De evenementjes wat leuk is, waar wat gebeurt, waar mensen kunnen kijken. Avondvierdaagse, dit soort dingen. Intocht van Sinterklaas ben ik helaas zelf niet bij, maar gaan we kijken of we dat kunnen doen.
0: Ja.
1: Er zijn toch altijd mensen die thuis zitten en die dat leuk mee willen maken.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is fijn, was ook fijn te lezen dat waar opeens paniek ontstond toen de avondvierdaagse dreigde te verdwijnen. Dat bij GSBW toch het weer opgepakt is.
1: Precies,
0: en dat van daaruit nu wordt vertrokken en aangekomen.
1: Ja, een mooie nieuwe club die weer enthousiast bezig is. Ja, heel belangrijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar ook daar weer heel veel vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: En dat is echt wel Goorlen, is echt wel een vrijwilligersdorp. Dat merk je echt.
2: Ja. Maar dat lijkt ook wel een beetje de rode draad van de gesprekken die we vandaag hebben. Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers.
1: Die heb je gewoon nodig. Ja.
2: Bedoel, je hebt ze overal voor nodig, maar Absoluut. Er zijn ook veel vrijwilligers in.
1: Het trekt ook aan.
2: Maar als er zo'n leuke activiteiten zijn, is het ook leuk om vrijwilliger te zijn. En als je van het een in het ander rolt.
1: Heel belangrijk. Ja,
2: ja, en dat bindt het dorp. Dat
1: precies.
2: Dat vind ik echt zo belangrijk.
1: Ja.
0: Ja, want wat dat betreft wil ik dan nog wel even een paar dingen aanhalen. Als redactie van, en presentatoren van Podium Breed. Hebben wij een brief opgesteld richting alle verenigingen binnen het Goorlense. En gevraagd van jongens, als jullie dit podium willen gebruiken, doe het dan ook. Meld je aan. We hebben aangegeven wat de contacten mogelijkheden zijn en de ruimte die er is voor iedereen om zijn zegje te doen.
1: Ja, absoluut.
0: Om zich te presenteren in welke vorm dan ook. Met de open dag heb je kunnen zien dat Pieter Dobre hier met een compleet koor staat te zingen. We hebben regelmatig muzici hier in de studio die hun muziek komen brengen. Dus wat dat betreft is er heel veel mogelijk.
1: Het kan allemaal. Hè?
0: Maar je moet het wel doen.
1: Ja.
2: Ja. We hebben absoluut. Hele serieuze onderwerpen. We hebben nieuwe boeken. We hebben de opera. We hebben totaal verschillende onderwerpen. Ja. Dus voor iedereen. Er is dus een podium voor iedereen.
1: Ja, het leuke is, ik zit er niet altijd bij natuurlijk. Dus meestal doet Ad de techniek, dus dan kijk ik thuis. En wat ik altijd merk is dat de mensen een beetje zenuwachtig binnenkomen. Ja. Zo, wat kan ik nou verwachten? Hoe zit het allemaal? En binnen een seconde zijn ze omgedraaid en hebben ze gewoon hun passie laten zien. Dat doen jullie heel goed in het programma. Het is leuk om te zien.
0: Nou, wat ik merk, als ik gasten uitnodig, het eerste wat ze vragen is van... het is toch geen tv, hè?
1: Nee, het is geen tv.
0: Nee, het is ook geen tv. Het is visual radio.
1: Ja.
0: Wat is dat dan? Dan zeg ik, nou, het is met 3 camera's.
1: Ja.
0: Oh jee. Ik zeg, maar je hoeft je niet druk te maken, want die camera's zie je gewoon niet.
1: Nee, dat
0: is
1: niet.
0: Je bent in gesprek en daarmee verdwijnt...
1: Dat verdwijnt heel snel. Ook de microfoon verdwijnt heel snel.
0: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is net alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten... en je hebt gewoon een gesprek en dan... En zo is het ook eigenlijk. Zo dat voelt ook het ook eigenlijk na een tijdje. Ja. Dus,
0: Kijk, en voor degene die denkt dat het alleen maar gesprekken moeten zijn over cultuur of iets vergelijkbaars. Het is podiumbreed en dat betekent het mag alles zijn.
1: Ja.
0: Mits het maar netjes is. En voor de rest mag het zo breed zijn als je zelf wilt. En het mag zo lang duren als je zelf wilt. Binnen 2 uur.
1: Ja. En een muziekje tussendoor.
2: En zeker een muziekje tussendoor.
0: Ja, maar goed, dat is aan mezelf om aan te geven welke muziek ze leuk vinden. Wordt ook gevraagd. En dat aanbod staat er ook. Alles wat gedraaid kan worden, mag gedraaid worden. Ja. Hè?
2: En dan gaan we nu jouw verzoekje draaien voor vanavond.
0: Ja, een nummer van Home met Raccoon. Dans mijn ogen dicht. Wil begrijpen.

heb ik spijt.

0: Ja, dat was Amigo van Chef Special.
1: Ja,
0: en ik ga 2 of 3 keer in de week ga ik bij Jan de Rooijen roeien. Dat doe ik echt heel graag. En dit is een van de nummers. Dus ik weet eigenlijk ook precies welke oefening ik op die groeimachine moet doen. Op dit
2: ik
0: nummer.
2: Zag je al een beetje in de weer gaan.
0: Ja, precies. Ja.
1: De volgende maar week dit staat is, zo'n machine hier. In de ja,
0: kan goed. Maar dit is zo'n lekker, lekker nummer, lekker ja. tempo. Vind ik gewoon een leuk nummer.
3: Ja. Ja.
1: En dan kun je als eerste over de streep, denk ik. Hè?
0: Ja, ze dus blijven alleen allemaal staan. Hè?
3: ja. Maar je hebt toch sportscholen waarbij die energie gebruikt wordt om stroom op te wekken?
0: Ja, dat zou heel goed zijn.
3: Hoe gaat het daar naartoe?
0: Ja, als hij de volgende keer hier is, zullen we dat voorstellen.
1: Erover
0: ja.
1: hebben, hè?
0: Ja. Maar Theo, je vertelde net dat we die brief uitgedaan hebben. Hè? Die,
1: ja.
0: die mailing. Hebben we al om dat brede podium te bieden aan al die verenigingen en organisaties, hebben we al reacties?
1: Ja. We hebben de komende week hebben we al zelfs een aantal mensen uitgenodigd die passen in onze agenda.
0: Ja.
1: En die komen heel graag, want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom al regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
0: Ja, maar we hebben nog plek.
1: We hebben
0: dit jaar nog plek.
1: Altijd nog plek, ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja, gelukkig.
1: Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom al regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang

0: aan een plek.
1: Altijd een plek, ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja, gelukkig.
1: Dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom al regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podium breed en komt te staan.
0: Ja, maar we hebben nog plek.
1: We hebben
0: dit jaar een plek.
1: Altijd een plek, ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja, gelukkig.
1: Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om

0: Komen heel graag, want die zei ook van, oh fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar een plek.
0: Altijd een plek. Ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja, gelukkig.
0: Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om.

0: aan een plek.
1: Altijd een plek, ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja, gelukkig.
1: Dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt...

0: maar heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja, gelukkig.
0: Maar dat houden we nog eventjes
1: Leuke dingen.
0: Onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag.

0: aangeven. En ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal. En dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed in komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat maar je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom al regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed in komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja, gelukkig.
0: Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om

0: aangeven. En ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal. En dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed in komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat maar je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt...

0: aangeven. En ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal. En dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd nog plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles

0: aangeven. En ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal. En dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed in komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja, gelukkig.
0: Maar dat houden we nog eventjes

0: aangeven. En ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal. En dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd nog plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd nog plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja, gelukkig.